0: night long. That is Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: There you go. Bye, bye, bye, Donkey Mandela. You came in clutch this morning. Nou is natuurlik like Rascal Flatts, Life is a Highway. Ek voel dis jou gepas vir hierdie donderdag om op uit te jam. Bye bye, dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek gaan speel weer môreoggend tussen 7 en 8 Finish the Chorus. Jy kan uit jam op hierdie ene daai little loskit. Dis klein Vrydag, if not, why not, because life's

0: is Eloof met Swipe Rechts. Nee, op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Saam met my Sarah Jane, I'm going to get you locked in, loaded, ready for this Thursday. Heerlijke, heerlijke muziek vir jou pad in die volgende uur. So jy moet definitief ingeskakel blijf vir dit. Laat ons ek jou donderdag op een vibe kan begin. Baie, baie exciting. Morgen is dit ons golfdag. So morgenochtend, as ek met jou praat, jy gaan my hoor, maar technisch gaan ek op die golfbaan wees. Ek gaan live uitsaai vanaf die golfbaan morgenochtend. 6 tot 9, maar die hele span gaan morgen uitsaai. 6 tot 6. Gaan ons uitsaai op die golfbaan. Dit gaan een absolute vibe wees, asseblief. Hou ons socials top, volg ons op ons socials. Jy gaan redig lekker behind the scenes content daar kry. En daar kan ons vir jou wys hoe 'n paar mense een bal of drie slat, of nie slat nie. Een golfer werk ons maar altyd aan sy swing, soos hulle sê. Heerlike muziek vir jou op pad in die volgende uur, nuus, finansies, sport, maar also, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: There has been an accident at Langeraad by Swanland Park, Hardeware. Everyone is on scene, so please approach with caution. Any other traffic updates, please make me aware on this Thursday morning on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

Dit is 99.6 FM Stereo, Stephen Lawrence Winwood. Ja, het is moeilijk om te geloven, die man is al 78 jaar oud, nee? Man, tijd stap. Valerie is die naam van haar prachtnummer. Ons zit ook Phil Collins, Don't Lose My Number, voor de dag gehad. Maar ja, dan sê goeiemiddag Valdruk, lekker om saam julle te kuier op hierdie donderdagmiddag, net so hier by kwart oor te drie se kant, en dit is nou natuurlik Overdrive, saam met my Jimmy tot en met sessie toe, baie dankie aan Daryl Grant, hy sal weer morgenmiddag saam met julle kuier lewendag, daarso van Heron Banks, waar ons allemaal gaan wees morgen, dit gaan groot pretdag wees met ons golfdag morgen, die 24ste, so, dan sê, as jy niks het om te doen, die gemakker is het draai daar, so gaan sê hallo vir allemaal daar, so, ja, ons uitsaai eenheid sal al by die golfbaanse, is een klubhuis wees, ons gaan daar so staan, ons gaan daar lekker uitsaai, ons gaan sommer een prettige dag hee, so, jylle is welkom, kom maak een draai, geniet het saam met ons. Maar ja, kom ons kyk gauw een bykie wat lee en wacht in die eerste uur van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het binnenkort het ons weer een nostalgische treffer wat ons vir julle gaan draai. En dan het ons die weer wat op pad is, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. En dan aan die andere kant van 3:30 is het weer tyd vir een geluid wat ek vir julle gaan draai. Yeah, guess the sound brought you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. We'll do it again at 22:10. We'll go over to the answers to see exactly what it is that you think the sound is today, if it is a sound. More details coming up after 3:30. The answers, we'll get through that at about 10:20, and dan Afrikaanse nuus en sport is alles op pad om 4 uur vanmiddag. Alright, as I said, it's time for your nostalgic hit on this Thursday afternoon. Stuart Leslie Goddard, that's the guy we're going to be listening to soon. Well, professionally known as Adam Ant. Yes, an English musician and actor, he gained popularity as the lead singer of the new wave group Adam and the Ants, and later as a solo artist, scoring 10 UK top 10 hits from 1980 to 83, including 3 UK number one singles. And who of you can still remember this song from Adam and the Ants?

En there we go, such a cool song, nee? Love it, ja. Dit is natuurlijk The Cars met Magic van 1984. Prachtige nommerkie daar. Afrikaanse nuus is volgende aan die beurt en dan ook het ons sport. Ons gaan net daarna gaan ons bietjie kyk of wat enige probleem op ons paai is.

0: Ja, daarsy, dit was Madonna gewees met Like a Virgin. Ons het Real McCoy voor die dag gehad met Run Away. Nou ja, van my Jimmy, baie dankie vir die keier hier so op Overdrive, is baie lekker gewees. Ja, morgen is ons natuurlijk daar so by Heron Banks, daar in Valparke, daar so. Het gaan een prettige dag wees, so as jy kans hier kry, kom maak gerus een draai daar so, kom skry die blad, sê hallo en kom keier net bykie saam en geniet jylle self. Dit gaan een fantastiese dag wees morgen. Ons is allemaal daar so. En ons gaan sommer van daar af begin, sommer van daar af vroeg oggend, van 6 uur morgen oggend, gaan ons daar begin uitsaai. So, daar sy, dis die plek om te wees morgen, Heron Banks Golfclub, daar so in Valpark. Kom maak gerus 'n draai. Van my, 'n wonderlijke geseënde donderdag aan vir julle verder. Geniet het in die geselskap van 90% en onthou daai IC Top 30 met Sean Dyser later vanaand.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: Need to complete your home improvement project, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
3: 90.6, waar jy thuis voel.

Ja, genoeg. Boerval. En het is niet iets wat ons kan beheer nie. Solank jy net aanhou en weer en weer en weer.